0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
3: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol. Ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: Deze morgen aan de kust veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Het blijft nadien droog en we krijgen opklaringen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 23 graden. Bij een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met zelfs rukwinden tot 55 km per uur. Strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden en het is laagwater straks om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van VIAS.
4: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
3: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
5: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken. Of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus die ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
3: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
6: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finales te hockeyen.
3: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Een fijne morgen. Dit is Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Vriendschap kent slechts liefde en kracht. Goedemorgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
3: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geesten, altijd tof. Altijd thuismatch, hè. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. We moeten niet bij hen muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
4: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
3: Wij blijven, in die zin. We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dat zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
2: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

uit je broek. De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij zien racen, want maak ik een fout wat soms gebeurt, wordt kind en dier in huis gesloten.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De hele ochtend lang, dit is Noordzee Gold.

Amaric il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

0: Deze morgen aan de kust veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Het blijft nadien droog en we krijgen opklaringen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 23 graden. Bij een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met zelfs rukwinden tot 55 km per uur. Strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden en het is laagwater straks om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
3: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in de kader van de gratis sportkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. En vanavond is er in Bredenedorp een avondmarkt. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat melden Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
4: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
3: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Een Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent, maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de Straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400-67-007-777.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum in Bredene, waar beats en muziek centraal zullen staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fans Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en ook een optreden van Dont en The Hitman.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waalen.
3: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. We moeten niet bij een muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
4: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
3: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzalen en allemaal, want dat zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
2: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname €10 in voorverkoop. Inschrijven doe je via gistel.be/urban-trail-run.
1: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendre,

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
3: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stonden dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in de kader van de gratis sportkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. En vanavond is er in Bredenedorp een avondmarkt. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

0: Dat is het ook niet. Ik ga altijd op tijd naar bed. En ik kom 's morgens altijd op tijd op school.
1: Waarom dan heeft je mami zoveel verdriet?
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Noordzee Nieuws.
4: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Niepoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Niepoort ook al een schenking van Rotary Niepoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Ann Christiaans.
6: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
5: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra, nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
7: De auto's in België moeten overal even veilig zijn, dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
5: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien, maxima rond 20 graden.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waalen.
3: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. We moeten niet bij een muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
4: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
3: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten. Maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzalen en allemaal. Want dat zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten. Zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow. En het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows. Dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
2: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
3: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stonden dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee Regio Nieuws over 1:00.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. De feesten bieden een grote braderie, live optredens, straatanimatie en een vuurwerkshow.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Niepoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Niepoort ook al een schenking van Rotary Niepoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nederland is in de ban van Lucky, dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
4: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Christen Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
3: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wuppen. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag beginnen we regenachtig met kans op enkele buien. Nadien is het droog. Temperaturen morgen aan de kust rond de 22 graden. Het is hoogwater deze middag om 10 voor 6. De strandwatertemperatuur bedraagt 22,1 graden. En de zon gaat onder om 3 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Wale.
3: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leute. We moeten niet bij hen muziekjes spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
4: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
3: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dan zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
2: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag beginnen we regenachtig met kans op enkele buien. Nadien is het droog. Temperaturen morgen aan de kust rond de 22 graden. Het is hoogwater deze middag om 10 voor 6. De strandwatertemperatuur bedraagt 22,1 graden. En de zon gaat onder om 3 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
3: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag de Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters. Zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Golf.

0: malgré son sourire et son air engageant.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Noordzee nieuws.
3: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Laurent Parijs.
5: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
4: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel, Thomas Baken.
6: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
4: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waalen.
3: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. We moeten niet bij een muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
4: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
3: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee, preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dan zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
2: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam tegen de adem van

n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur,

puissance à les aider. Et nos amours qui ont